0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: We kunnen samen niets doen, is oké. Want ik weet dat jij weet dat ik weet. We kunnen samen niks doen, is oké. Want ik weet dat jij weet dat ik weet. Een week. Ik wilde gewoon wat gember in mijn thee. Oké, het huis weer een troep. Het helpt niet dat ik alleen had als ik zelf naar iets zoek. Oei, ik ben een open boek. Soms weet jij meer dan ik wat ik wil als ik je roep.

dat alles voor jou nou zijn. Je ochtend en je down zijn. Je upper en je down zijn. Doorgaan tot we oud zijn.

zuiver. Je ziet wie de wijzer is. Vertellen de woorden uit je longen wat vrijheid is. Verbonden met je ziel, voor altijd samen in de troon. Energie. En ook al komt de zon een tijd niet door de wolken, dan weet ik dat je me meeneemt en ik voel je lichaam loopt met me. Je laat me keer op keer mooie dingen zien, dan vraag ik maar een stukje van je tijd.

0: lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek.
0: Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.

0: op eens en toch zo.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop.

0: China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau.

0: ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed.

0: Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Ja, meneer Brouwjong.
0: Niets vergeten? Is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
3: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
2: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
4: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
2: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een

0: Registratie en belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
3: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
2: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijker.nl.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de

0: heerlijk zomer.
1: Nou, en hoe ook.
0: Jongen.
1: Het is ook gelijk hekken op, bloody hot.
0: Afgelopen zaterdag was het bij mij 30 graden achter zijn.
1: Ja, dat gaat hier wel snel natuurlijk.
0: Jongen. Het was echt een week van in de zon. Hoe was jouw week?
1: Oh ja, nou, mijn week was eigenlijk wel prima. We hebben lekker gewerkt, ik heb gesport. Ik heb met mijn tante boodschappen gedaan.
0: Zo, gezellig.
1: Dat was ook heel gezellig. Ik heb lekker wezen wandelen. Wat heb ik dan meer gedaan? We moesten naar de tandarts. Nou ja, maar dat soort dingetjes. Dus het was eigenlijk een drukke, maar gezellige week.
0: Oké, nou mooi.
1: En die van jou?
0: Ja, mijn week was een beetje de week van het schilderen. Zoals je weet, ik heb wat bouwvakkers gehad en die laten altijd dingen achter. Zo het net niet hoort, dus dat heb ik dan weer zelf gedaan natuurlijk.
1: Mooi geworden hoor.
0: Het was natuurlijk ook een droevige week, want twee oude medewerkers van de lokale omroep die zijn gaan hemelen.
1: Ja.
0: Chris de Jonge, techneut altijd bij Gerard Buisman. Hij was ook heel lang de huistimmerman bij de lokale omroep.
1: Ja.
0: En René Plekkenpol, programmamaker van een heel erg spannend programma. De

0: gangen van Steenwijk, onder Steenwijk.
1: Oh.
0: Er liepen gangen vanaf, hoe heet dat, vanaf het Peerhuis.
1: Ja.
0: Naar het gemeentehuis en,
1: oh,
0: en vanaf de rechter en al die dingen meer.
1: Oh.
0: En daar maakte hij prima programma's van. Familie, wat zeggen we dan?
1: Ja, heel veel sterkte. Sterk. Ja, natuurlijk.
0: Juist. En het was de week van een toch wel een hele vreemde open huis uitnodiging. Normaal, als je een open huis uitnodiging krijgt, dan is het een warm house party. Maar dit open huis, het huis was eigenlijk nog tode los.
1: Het was open. Ja, letterlijk was het gewoon prima. Want,
0: maar wel gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig.
0: Ik zeg Demi en Chris, heel veel succes daarmee.
1: Ja, absoluut.
0: Nou ja, en we zeiden het al aan het begin van het programma, eindelijk de week van mooi weer.
1: Ja, heerlijk toch?
0: En dat blijft nog eventjes zo.
1: Hè? Nou, ik word er helemaal blij van.
0: Het is de start van week 22. Vandaag, zondag, 20 tot 26 graden. Maar volgens mij nog iets warmer, want dit zijn de temperaturen aan de kust. En tweede Pinksterdag, zon overgoten staat hier. 30 graden.
1: Heerlijk. Nou, dan ben ik vrij. Vandaag ben ik aan het werk, maar morgen ga ik er weer van genieten.
0: Lekker in de zon.
1: Zeker.
0: Tijd voor rock and roll.
1: Kom maar.

0: volgens mij de enige originele La Bamba. Ritchie Valens hoor u. Goedemorgen. Welkom bij de Werven. Bijna de Werven.
1: Bijna.
0: Het is voorlopig nog gewoon de stichting Lokale Omroep Steenwijk.
1: Gelukkig wel.
0: En we zijn ook te beluisteren via Radio Centraal.
1: Zeker.
0: Ik zeg een zomers muziekje erbij.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook te horen in Vollenhoven, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want daar, nou ja, ik weet niet of dat dit weekend heel veel mensen naar ons luisteren. Want daar hebben ze het veel te druk met feesten. Want daar zijn al volop de havendagen bezig. Er is daar 4 dagen volop feesten en activiteiten. Maar ja, ook vandaag is er nog van alles te doen. Want zo hebben ze gisteren al, zeg maar, verschillende voorstellingen gehad, exposities. Er is een heel horecaplein gisteravond vol geweest met plaatselijke muziek en allemaal leuke dingen. En diezelfde horeca die gebruikt vanmiddag, zondagmiddag, weer een heel leuk programma bieden ze aan. Want je hebt onder andere Wine and Bites vandaag, vanmiddag, met allemaal foodtrucks.
0: Oh, lekker.
1: Ja, hartstikke leuk. Dat gaat georganiseerd worden bij de haven, met wederom bijpassende live muziek, wat voor de relaxte sfeer zal zorgen.
0: Zoiets als dit.
1: Ja, echt perfect. Kan niet beter.
0: Die foodtrucks, je mag hopen dat er een klein parasolletje bij staat, maar dan,
1: ja, dat
0: daar
1: hoop
0: wordt
1: ik ook.
0: Wel voor gezorgd natuurlijk.
1: Zeker, en dan is het nog niet klaar hoor, want maandag gaan ze nog lekker door, want op maandag tweede Pinksterdag zal de Havendagencommissie in samenwerking met de VVVV het traditionele Pinksterrijden organiseren. Vanaf het haventerrein zullen tractoren met aanhangers kinderen door de regio rijden. Het is eigenlijk de tegenhanger van de Oldemeense Tour, staat hier.
0: Dat zeg maar dan weer niets.
1: Nee,
0: maar
1: mij ook niet.
0: Ik kan me bij dat andere wel iets voorstellen. Ja, wanneer je denkt, tweede Pinksterdag, we gaan niet naar Spanje, we gaan niet naar Verwegistan, we gaan gewoon naar Vollenhoven. Dan denk ik dat die kinderen zich daar prima van maken.
1: Nou, inderdaad. En de hele dag is er nog van alles te doen. Er staan voor de kinderen diverse springcursus klaar. Er zijn volop spelletjes te doen. Er zijn leuke prijzen te winnen. En het weekend wordt afgesloten maandag met een leuke DJ.
0: Dus op naar Vollenhoven.

0: dan?
1: Maar niet alleen wij hadden een open huis. Je was toch ook nog geweest al bij...
2: Zeker. Wij waren iets later, want we hadden natuurlijk nog 3 dingen staan.
1: Altijd.
2: Maar wij waren er zeker. Absoluut.
1: Over open huis gesproken.
2: Nou, inderdaad. Sorry, ik kom een berichtje tegen. Want ik denk dat daar toch wel heel veel mensen uit Steenwerkerland komen. Want verpleegtehuis Zonnekamp heeft na bijna 2 jaar een ingrijpende verbouwing eindelijk is afgerond. Nou, dat werd ook wel eens tijd dan toch, na 2 jaar.
1: Ja, na 2 jaar wel, ja.
2: Nou, en dat wordt dan ook wel gevierd, want op donderdag 28 mei organiseert Zonnekamp een open huis waarbij belangstellenden het vernieuwde gebouw kunnen bezichtigen.
1: Dat is te veranderd allemaal, staat dat erbij?
2: Nou, dat ga ik eens even opzoeken. Ja, het gebouw is ingrijpend vernieuwd. Nou. Lichter, ruimer en duurzamer. En bijzonder aan het open huis is dat de bezoekers ook de gloednieuwe afdeling Schoeder kunnen bekijken. De nieuwe bewoners trekken pas een week later in. Dus je hebt alle ruimte, je kan overal heen. Nou, dit is hartstikke leuk. Ik denk dat daar toch veel mensen komen. En veel mensen dus de afgelopen 2 jaar last hebben gehad van de verbouwing. Maar nu is het klaar.
1: Oké. Zeg, er is een plaat die kunnen wij maar 1 keer per jaar draaien.
2: Ja,
1: zullen we dat doen?
2: Mooie Pinksterdag. Ja, dit is wel de mooiste versie, hè?
1: Van Thomas Bergen.
2: Prachtig.
1: Eleni Goerel.

0: komt uit De Beste Zangers, weet je dat nog?
1: Ja, leuk. Ik denk dat dit liedje heel veel wordt gedraaid vandaag en morgen.
0: Ja? Nou, ja, ik hoop het wel. Ja.
1: Ja,
0: Thomas Bergen tezamen met Lenny Goer. Ja. Op een mooie Pinksterdag bij RTV's Los en bij Radio Centraal. Ja. Bij deze Pinkster Days.
1: Heerlijk, en wat een mooie zonnige Pinkster Days.
0: Nou.
1: Hé, ik kreeg net van jou de hoes in mijn handen gedrukt van onze vinylplaat. Je hebt gekozen deze week voor een nummer van Teach In. Ja. En ik kende eigenlijk maar één liedje van Teach In. En misschien als ik deze hoor, dat ik denk, oh, deze ken ik ook. Maar ik ken eigenlijk alleen maar Dingen Dong. Maar jij hebt voor een andere gekozen. Het lijkt heel veel, het heeft een beetje dezelfde klanken staat hier als de George Baker Selection.
0: Ja, weet je wel.
1: En weet je hoe dat komt? Ze hebben dezelfde producer als de George Baker Collection.
0: Oh, dat wist ik dan niet.
1: Is de producer.
0: Eddie Owens, ja, dat gaat samen. Ze deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, dat hebben ze toch gewonnen.
0: En ze wonnen daar.
1: Ja. Nou, dit was de tweede succesvolle single van Teach In. Want de eerste, ik dacht dan de eerste is Dingen Dong. Dat was niet zo, dat was Fly Away. Dit is de tweede. En hoewel het echt wel een hit was, heeft het alleen nog nooit in de top 2000 gestaan van Radio 2.
0: En hoe heet het?
1: Het heet In the Summer Night.

0: Uit Enschede kwamen ze.
1: Fietsen?
0: Ja, ja.
1: Oh ja.
0: Met Getty Jaspers. En In the Summer Night 105.4 FM. Ik zeg het er nog maar een keertje bij. En ja, eigenlijk ook gewoon op de DAB. Maar dat wist je wel, hè?
1: Dat wist ik wel, ja.
0: Onze single voor deze week uit, je had het opgezocht. Nee, Guntien 174. We gaan naar de markt.
1: Ja, we gaan naar de markt. Want volgende week, zondag 31 mei... dan is er een oldtimer festijn op de markt in Steenwijk. Mm-hmm. Liefhebbers van klassieke voertuigen... die kunnen zondag hun hart ophalen... tijdens het eerste editie van het oldtimer festijn op en rond de markt. Tijdens deze koopzondag, ook nog eens, hartstikke leuk... verandert het centrum in een paradijs vol nostalgie... glanzend chroom en bijzondere verhalen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat elke auto een verhaal heeft. En tijdens de Static Show, die is van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags... is er een verzameling van zo'n 80 oldtimers te bewonderen.
0: Zo.
1: Van karaktervolle klassieke auto's tot nostalgische brommers en stoere motoren.
0: Dat past allemaal op de markt, 80 oldtimers.
1: Ik denk het wel.
0: Vroeger mocht dat gewoon, hè. Kon je gewoon op de markt parkeren.
1: Ja,
0: je gewoon met de auto door de
1: Ik heb daar wel eens foto's van gezien,
0: Ik weet nog wel dat ik in het begin had ik zo'n rood Fiatje.
1: Ja.
0: 127. En wanneer wij ons dan verveelden...
1: Ja.
0: Was het non-stop met de auto door de Oosterstraat en over de markt.
1: Nou, wat leuk zeg. Ja, dat kan nu niet meer, hoor. Dat is het er niet meer in. Nou ja, bezoekers krijgen zondag de kans om deze historische voertuigen van dichtbij te bekijken. En ook nog eens in gesprek te gaan met de eigenaar. Op de oproep van Steenwijk Vestingstad om dus mee te doen, werd massaal gereageerd. Nou, dat blijkt wel. En de binnenstad die vormt daardoor het decor voor een gezellige middag. Vol herinneringen aan vervlogen tijden en stoer en authentiek vakmanschap.
0: Nou, is dat even leuk. Wij gaan in. Oké?
1: Als ik vrij ben, dan vind ik dat een goed idee.
0: Oké.

0: heet Black Lilies. Past wel een klein beetje in jouw, hoe heet dat, in jouw loop, dinges, Spotify-lijst.
1: Ja,
0: dit toch?
1: Zeker. Ik ga het straks ook nog...

0: Zullen we even naar Kallekoten?
1: Of we gaan naar het weerbericht?
0: Oh ja, dat is het. Sorry, ik hoor het muziekje. Ja, dan gaan we eerst naar het weerbericht.
1: Ja, met wie?
0: Roosje.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Nou, het is vandaag zondag, het is eerste Pinksterdag. En de mist die er vannacht een klein beetje was, die trekt er heel snel op. En er volgt een zonnige dag. Het wordt een graad of 24 en volgens mij nog iets hoger. Met een zwakke noordwest- tot noordoostenwind. En dat is dan weer een klein beetje fijn met die erg warme temperaturen. Want dat is wel lekker op de fiets en zo. Vannacht helder met 14 graden. Dus iedereen die er en daar op de camping staat, hier en daar. Ik zeg gewoon daar blijven, want er is helemaal niks mis mee.
0: Maar het is wel lekker dat wat afkoelt. Ja, dat vind je niet?
1: Ja, zeker wel. Ja. Tweede Pinksterdag dan. Zon overgoten staat hier. Met een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen wordt het tot 27, 29 graden. En s'nachts ook niks mis mee op de camping. Ik zeg gewoon onder een klein dekbed.
0: Ja hoor, ja, heerlijk. Wat een vooruitzichten.
1: Dinsdag doet de zon wederom goed haar best en wordt het gemiddeld een graad of 25. Woensdag en donderdag lijkt het kwik iets terug te zakken. Maar ja, goed. 18 graden voor deze tijd.
0: Doen we het nog steeds voor. Ja. Zeker, zeker.
1: Dacht ik ook, ja. Hey, we zitten een beetje in de zomerse muziek. We zitten een beetje in de barbecue-sfeer en zo. Dus ik zeg...
0: daar kan maar één liedje bij horen.
1: Romanesen!
0: Ja, bij zo'n barbecue moet je eigenlijk maar één ding zeggen, hè?
1: Ja. Bestel maar.
0: Bestel maar.

0: je.
1: Ecstasy.
0: Ja, heerlijk. Daar ben ik lang niet geweest.
2: Nee, ik ook niet eigenlijk, nee.
0: Dat was ook al een keer weer tijd, toch?
2: Heerlijk.
0: Maar ik hoorde op de radioberichten en de files en vooral de verkeersberichten dat het ontzettend druk is bij de kust. Dus okay. Dat het eigenlijk niet, niet handig is om nu heen te gaan.
2: Ga maar gewoon naar de Beulaker.
0: Nou, dat is misschien wat verstandiger. Hé, we gaan even naar Kallekoot, zoals ik net al zei. Want op zaterdag 30 en zondag 31 mei organiseert Taman Indonesia de Pasar Toraja. Dat is een tweedaags evenement rond de kleurrijke cultuur van de Sulawesi. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat houdt in dans, muziek, workshops, traditionele kleding en Indonesische gerechten.
2: Dat ja, dat is altijd de lekkerste daar. Ja. Daarvoor ga ik nog wel eens daar naartoe.
0: Oh, heerlijk. Echt, ja, ja. Nou, dus tijdens deze tweedaagse evenement staan de traditionele Toraja-dansen, live zangoptredens en modeshows met Indonesische klededracht centraal. Daarnaast kunnen de bezoekers deelnemen aan workshops, traditionele hapjes maken. Dus je kan al die lekkere hapjes ook nog zelf leren maken.
2: Oh, lekker.
0: En je kan kennis maken met de dansen uit de Sulawesi. Nou, hartstikke leuk. Dus nou ja, hou je nou niet van oldtimers, maar zeg je van ik ben meer van een wat kleurrijk Indonesisch feest, dan kan je lekker naar Taman Indonesia. De tijden van de opening zijn, van het park zijn van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. Dus gezellig naar Kallekoot.

0: Molly Elizabeth, nee, is dat gewoon. En dat heet Run Rabbit. Dat doet me altijd denken aan de buren hier. Want die hebben zo'n konijn achter het huis. Die loopt altijd los.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Maar die komt nooit hier in de tuin dan?
0: Nee, die blijft gewoon gezellig daar een beetje bij hun...
1: Nou, gelukkig maar.
0: Achter thuis.
1: Anders was je al je plantjes kwijt geweest, denk ik.
0: Nou, vertel.
1: Hoor ik een trekker?
0: Ja.
1: Nou, dat komt toevallig.
0: Vertel.
1: Want Stichting Autocross de Bossen... die organiseert dit jaar alweer voor de 5e keer de Bosser Trekker Trek. De wedstrijden starten om 10:00 en zullen rond 17:30 eindigen. En de bezoekers kunnen nagenieten in de tent... waar dan daarna live muziek te horen is en een dj. En het gaat tot 1:00 in de nacht door. Dan denk je, wanneer is dit dan? Nou, dit is dus op zaterdag 30 mei aan de Bossen. Wat is dit dan, een standaard trekker trek? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is dus... de standaard trekkers proberen voor een sleepwagen een full pool te halen. Eén full pool is 100 meter en de bekende merken als Vance, Ford, John Deere en de Case die zijn dan te zien. Alle bekende merken rijden mee met gewichten tussen de 2,5 en de 11 ton.
0: Is aan.
1: Allemachtig. Er rijden 140 deelnemers mee, dus je hebt wel wat te bekijken als je heen gaat.
0: Volgens mij was er ook zoiets bij ons op het dorpsfeest, maar ik weet
1: dat niet. Een trek?
0: Nee, ja, zoiets, ja.
1: Nou, dat kan. Er is voor elke leeftijd is het eigenlijk doet wel mee, staat hier. Mm-hmm. Dus het is hartstikke leuk. Het begint al vanaf jong en het gaat door tot oud. Het is een fantastisch evenement en het zorgt vooral voor veel saamhorigheid. Dus het is hartstikke gezellig.
0: Gewoon lekker op de trekker.
1: Zo is het.
0: Dit is de zomerrit van 2020.

0: van Marieke.
1: Je bent toch wel binnen als je de zomerhit maakt, hè, ja, van zo'n jaar.
2: Ja, ja, ja. En ik zei zojuist, er is, nou, er zijn tig verschillende uitvoeringen van dit nummer. Een disco-uitvoering, een jazz-uitvoering heb ik gehoord. En er wordt er ook een gezongen door een dame, maar dat is volgens mij een beetje een AI-zangeresje. Maar wel leuk.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, hier ga je mee scoren. Dat is één ding wat zeker is. Nou, wie vroeger ook een hit heeft gescoord, dat is mijn keuze van. En dit nummer waar ik voor gekozen heb, die staat ook wel bekend als de zingende kikker.
2: Ja.
1: Ken jij dat?
2: Ja, maar dat heeft te maken met de videoclip die erbij is.
1: Ja, ja, ja. Want de stem van de kikker is die van Ronnie James, Dio. En het nummer werd uitgebracht op 8 november 1974. En het was gelijk een hit. Nou, ik heb hem nog nooit in de kikkeruitvoering gezien. Dus dat ga ik toch een keertje opzoeken. Maar ik heb gekozen voor een nummer wat ik van de week weer een keer tegenkwam. Ik denk, die is leuk. We gaan luisteren naar Roger Glover en de Guets. Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Love is all.

0: Katholiek bij Radio Sevik.
1: Leuke gratis krant in de bus gehad van de week met, ja, je raadt het bijna al natuurlijk.
2: Ja, het gaat over het Dickie Woodstock Festival. Ja. En nou, ze hebben er nu een gedeelte en volgende week komt er weer een gedeelte. Dus dat is hartstikke leuk. Het gaat nu eigenlijk een beetje over achter de schermen van het Dickie Woodstock Festival. Want ja, zo'n feestterrein staat natuurlijk niet zomaar.
1: Nee, maar dat kun je zien op die ene foto en die daar staat. Die staat ook altijd bij de ingang waar al die vrijwilligers op staan.
2: Ja, prachtig, ja. Nou ja, ook dit jaar staat het eerste weekend van augustus natuurlijk weer in het teken van het Dickie Woodstock Festival. De 36e editie is het alweer. Het is het festival van Steenwijker Land en omgeving. En het is ook alweer compleet uitverkocht in een uur tijd. Dus ja, mocht je nog heen willen, dan heb je pech. Dat lukt niet meer. Maar wat dan wel heel leuk is, is dat ze dus nu een kijkje achter de schermen geven. Want wat de bezoekers dus vaak niet zien, is het werk achter de schermen. Achter het festival staat de Crew, K-R-O-E. Een hechte groep van zo'n 120 vrijwilligers, jong en oud, maar met één gezamenlijke drijfveer, samen een geslaagd feest neerzetten. Deze mensen, papa, die nemen alle vakantiedagen op en besteden alle avonden aan het opbouwen.
1: Mooi, hè?
2: Ze zijn aan het knutselen, overleggen. In de opbouwweek zijn de vrijwilligers de hele week in touw om het festivalterrein vorm te geven. En als ze dan aan je vragen van, wat vinden ze nou de mooiste moment van het weekend? Nou, daar hoeven ze niet lang over na te denken. Dat is eigenlijk de donderdagmiddag. Want dan staat alles, dan is de tap klaar en als dan het eerste biertje opengaat, dan genieten ze het meest.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ik vind ook die middagen eigenlijk het leukst.
2: Ja, dat zeggen hun ook. De zaterdagmiddag ook.
1: Wanneer dus zo'n artiest is uit de 70's, dan ga ik daarvoor. Dat is meestal op de donderdag. Maar ja, we wachten het wel gewoon. Ach, kijk, wat anders.
2: Ja.
1: Het is zomer, de zon die schijnt. En dan is het altijd met jou. Wat wil je dan horen?
2: André van Duin.
1: Ja, maar die is opnieuw uit.

0: Slaapvink.
1: Nou, dit, ik mag dit tot september mijn keuze van zijn?
0: Oh, sorry, ja. Ik mag even Dolly Dots, want...
1: Wat is die leuk?
0: Ze zijn iets te vroeg.
1: Ja, echt. Ja, ik vind het altijd al een heel mooi liedje. Maar ik vind dit ook wel een hele vrolijke versie.
0: Marco Kaats, tezamen met,
1: Lange Frans.
0: En ja, die is best eigenlijk wel...
1: Zeker.
0: Ik heb het daar weer verraden natuurlijk, hè.
1: Ja, nou ja, maar mensen die goed naar ons luisteren... weten natuurlijk ook nog dat we in de maand zitten van de Dolly Dots. Dus dat kan
2: ook niet. De artiest van de maand.
0: Voor de laatste keer, hè. Want het is toch maandag alleen in juni, of nog net niet?
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Volgende week hebben we ook nog de Dolly Dots, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nog één keer.
0: Hoi.
1: Nou, we gaan eruit met de Dolly Dots. En ik hoop dat ik dit weer goed uitspreek. Heli di la di do.
0: Hela di la di lo.
1: Oh.
0: Of hela di la di lo.

0: Een uur lang zomerse muziek op de werf, zeg ik maar vast. Zelfs de Dolly Dots zingen zomerse muziek.
1: Ja, die sluiten heel vrolijk af.
0: Heerlijk is dat, gezellig. Zeg het, ik heb nog een klein... volgens mij nog een minuutje of twee over, drie, vier.
1: Ja.
0: En ik heb eventueel voor jou Bluff.
1: Ja.
0: Met Zoute Landen. BZN in de summertime. Chris de Bruin met zijn campingfeest. Patermoes Groen met Dan weet je dat het zomer is. Of Wendy Woop met Zomerliefde.
1: Nee, maar dan kies ik dit keer toch voor Bluff, denk ik. Dat vind ik wel een mooie afsluiter van deze

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Muoio Nina.
1: RTV.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.

0: De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Zondagmiddag 7 juni in de Steenwijker Gemeente. De theatervoorstelling van Droom XL die het Vlieg op. Een droom, durf, doe en deel. Zo'n theaterspectakel is het door acteurs en actrices met een verstandelijke beperking. Het verhaal is over de 9e voorstelling Vlieg op. Altijd al getwijfeld of kabouters nou echt bestaan, dan mag je deze voorstelling niet missen, want hierin spelen echte kabouters de hoofdrol. Ze kampen alleen wel met een groot probleem. De hardnekkige vliegenplaag teistert het kabouterdorp. Die vliegen die zoomen, zeuren en steken alsof het niks is. En ze denken er niet over om weg te gaan. Dus wat nu? Er wordt richtig op losgemapt en zelfs de toverkabouters worden ingeschakeld. Maar of dit nou echt de oplossing is? Een betoverende muzikale voorstelling gespeeld door acteurs en actrices dus met een verstandelijke beperking. Kaartjes kunt u nu al kopen via demeente.nl. Kost €12,50 en de aanvang op de zondagmiddag 7 juni aanstaande is 3 uur.

0: gebeurt er in de buurt? Je hoort het in Regio Info.
1: Een orgelconcert in Steenwijk. Het gebeurt in de Grote Kerk op zondag 31 mei, 4 uur 's middags. Dan geeft namelijk organist Theo Jellema in de serie Klassiek in de Clemens een concert in de Grote Kerk. Het is het eerste van 4 concerten door een Nederlandse toporganist op de zondagmiddag. Jellema speelt op het pas gerestaureerde Petrus van Oekelenorgel. Een gevarieerd programma met werken van onder andere Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Robert Schumann en vele anderen. Kaarten aan €15 zijn te verkrijgen bij www.demeente.nl en natuurlijk ook vooraanvang van het concert.

workshop Bloemenschilderen. Op donderdag 4 juni vanaf 12:15 in Cultuurhuis Giethoorn. Een inspirerende schilderworkshop. De titel is dus Bloemenschilderen. De natuur staat volop in groei en bloei en vormt daarmee de perfecte inspiratiebron voor deze creatieve middag. Tijdens de workshop ontdek je hoe je veelzijdige bloemen kunt weergeven. Het kan realistisch, geabstraheerd of juist heel vrij en expressief, bijvoorbeeld met een paletmes. Onder deskundige begeleiding kiest elke deelnemer zijn eigen of haar eigen stijl. Na enkele ontspannen, losmaak- en schetsoefeningen ga je aan de slag met acrylverf op het doek. Ervaring is niet nodig, zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Je hoeft niets mee te nemen, behalve een beetje schilderlef. Alle materialen, waaronder verf, doeken, bloemen, voorbeelden en inspirerende boeken, ze zijn allemaal aanwezig. Laat je verrassen door je eigen creativiteit en ga naar huis met een uniek zelfgemaakt schilderij. Zoals gezegd, het begint om 12:15 in Giethoorn en het duurt tot ongeveer 4:15. Het materiaal is acrylverf op een doek van 30 bij 45 centimeter en de kosten, ook niet onbelangrijk, €35 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee en alle materialen. Opgave bij Lia Gurovic van het Cultuurhuis Giethoorn via 06-4465-6289 of rechtstreeks bij Marije Binnenkamp, zij is de cursuslijster, via 06-5139-14.

Een onderwatersafari in Steenwijk. Het gebeurt op 6 juni. Ontdek de wereld van de waterbeestjes bij IVN Slootjesdag. Jong en oud zijn welkom en de entree is helemaal gratis. Aanmelden is zelfs niet eens nodig. De onderwatersafari is geschikt voor iedereen. Leer aldoende van de waterdiertjes. Je leent het schepnetje en je gaat ontdekken wat er leeft in de vijvers. En wel in Park Ramswoerte, gewoon in Steenwijk. Wie weet, misschien vind je wel een rugzwemmer of een libellenlarve. Speur je mee, al kom je maar eventjes of een hele middag. Iedereen is welkom. Nogmaals de locatie dus op 6 juni, de Ramswoerte, het park, nabij de Theekoepel in Steenwijk. De datum is 6 juni 2026. De tijd 1 uur 's middags door tot 1 uur of 4. En vrije inloop is er, opgeven hoeft niet. Je kunt wel informatie inwinnen bij IVN Noordwest-Overijssel, bij Niels of Elisabeth onder nummer 06 81 961 70.

Een spel- en sportmiddag voor hoogbegaafde kinderen. Ouders van hoogbegaafde kinderen weten hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom wordt er een speciale spel- en sportmiddag georganiseerd. Een HB-spel- en sportmiddag voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het gebeurt op zaterdag 6 juni vanaf 1:30 middags door tot 3:30... in de kantine van atletiekvereniging Start 78 aan de Middenweg 22 in Steenwijk. De kosten voor deelname €2 per kind. Tijdens deze middag kunnen kinderen andere, vermoedelijk HB-kinderen ontmoeten, hun favoriete spelletjes meenemen en spelen en meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Ook voor de ouders is er ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie. Je kunt je aanmelden via nellekebuscher@hotmail.com. Nellekebuscher@hotmail.com. En het motto is dan ook: kom gezellig meedoen en maak er een leuke middag samen van.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht, al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waai kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het net te Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie.

Vergroen je balkon of terras tijdens de workshop Plantenbaktuintje. Wil je je balkon of terras omtoveren tot een vrolijk groen paradijs, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert op zaterdag 30 mei de praktische workshop Plantenbaktuintje. Onder begeleiding van natuurliefhebber Magda Piesens gaan deelnemers aan de slag met het maken van een eigen mini-tuintje in een plantenbak. Een grote tuin is niet nodig om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan je leefomgeving. Ook op een balkon, langs een schutting of een klein terrasje kun je natuurlijk een fijne plek creëren voor kruiden, bloemen, bijen en vlinders. Tijdens deze gezellige workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een kleurrijk en leefbaar mini-ecosysteem kunnen maken. De workshop is geschikt voor iedereen die wil starten met tuinieren, ook zonder groene vingers. Deelnemers kiezen zelf welke planten ze willen gebruiken, van kruiden en groenteplanten tot bloeiende soorten die bijen en vlinders aantrekken. Daarbij geeft Magda Piesens praktische tips over welke planten goed samengaan en welke soorten passen bij verschillende lichtomstandigheden. De workshop vindt plaats op zaterdag 30 mei van 10:30 morgens door tot 12:30 middags bij het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. De deelnemers nemen zelf één of meerdere plantenbakken mee voor hun balkon, terras of schutting. En wie een mooie steen of een bijzonder stuk hout heeft, mag dit ook meenemen om het tuintje extra sfeer te geven. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus aanmelden is wel nodig. Dat kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Op 3 strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. Wethouder Marcel Scheringa zegt hierover: in onze jaarlijkse enquête gaven inwoners aan graag meer mogelijkheden te willen hebben om bagage, boodschappen of kinderen te vervoeren. Met deze bakfietsen spelen we in op een praktische en op comfortabele wijze op deze behoeften. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, maar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088 23.

Een bericht over de controle op waterkwaliteit in de zwemplassen. Vanaf vrijdag 1 mei is het officiële zwemseizoen alweer van start gegaan. Waterschap Drentse Overijsselse Delta is dan ook begonnen met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwater-app staan de officieel aangewezen zwemwateren en er is te zien waar veilig kan worden gezwommen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei door tot en met 1 oktober en de zwemlocaties waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis verzorgt controles en analyses. Onderzocht wordt of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en de richtlijnen. Het waterschap adviseert om alleen in de wateren te gaan zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Een en ander is dus te controleren op zwemwater.nl en in de zwemwater-app. En deze is te downloaden via de stores van Android en Apple. Voor vragen, klachten en informatie kan er contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe. Dat is 0592 36 55 55. In de provincie Overijssel is ook zo'n telefoon 038 42 52 42.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Een goedemorgen, het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan met Randy Leper praten over het dorpspark in Willemsoord, wat eraan zit te komen. Waar dat is en hoe dat precies zo komt, dat horen we straks van hem. Aandacht voor de havendagen in Vollenhoven, die dit weekend zijn, dit Pinksterweekend, tussendoor het lokale nieuws. En onze eerste gast is Jantina Drijfhout. Ze zit al tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. Bijzondere tijden in afwachting van de te vormen coalitie. Je hoort her en der uit het land berichten van ja, daar is het geklapt, daar is het geklapt. Hoe schat jij in dat het in Steenwijkerland af zal lopen?
1: Ik denk dat dat er in Steenwijkerland binnenkort echt wel meer informatie, nieuws komt over een coalitie. Er zijn natuurlijk vier partijen in onderhandeling op dit moment. Ik vind het niet mijn plek om daarover allerlei dingen te zeggen over wat ik daarvan wel gehoord heb. Het is hun planning en hun programma. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we de coalitiepartijen, die zijn dus met elkaar in gesprek over wat ze willen bereiken de komende vier jaar. Mm-hmm. En ze hebben afgelopen week de andere oppositiepartijen uitgenodigd om met hem mee te praten, om ook input te geven voor het coalitieprogramma. Dus we hebben de eerste contouren al gezien. En we hebben daar al op wat op mogen reageren.
0: Oh ja, dat was niet de bijeenkomst waar jullie allemaal kwamen. Dat was via internet of zo.
1: Nee. Dat was gewoon bij wijze van met de benen op tafel. Mm-hmm. Maar een sessie om langs borden te lopen en je input te geven. Daar hebben we ook om gevraagd. Hè. Dat heeft de informateur ook aangegeven. Van hoe ga je nou coalitie en oppositie ook met elkaar verbinden? En hoe hoor je elkaar ook? En dit is een van de manieren waarop ze al even in het voortraject met ons in gesprek zijn geweest. Dus een hele mooie vorm. Maar dat weerhoudt hun er uiteraard niet van om een eigen coalitieprogramma te schrijven. Waar we uiteraard ook weer op kunnen reageren. En op het moment dat daar iets in staat wat niet in de lijn ligt, wat de ChristenUnie graag zou willen, dan gaan we dat natuurlijk ook in vergaderingen helder.
0: Ja, maar dit allemaal zo beluisterend, is het heel aannemelijk dat het doorgaat.
1: Ik ga er gewoon vanuit. Ja, misschien dat er nog hete hangijzen zijn die wij niet kennen. Maar Steenwijkerland staat er natuurlijk wel bekend om. En dat is in het voortraject ook al veel vaker gezegd door alle partijen. Alle partijen kunnen op een of andere manier wel tot een samenwerking komen. Ook al is er heel veel diversiteit. Volgens mij was Jeroen Verduijvoorde van de VVD die nog in een van de vergaderingen zei, eigenlijk was de vorige coalitiesamenstelling was ook wel een hele bijzondere. Als je kijkt, een lokale partij, christelijke partij, een conservatieve of een rechtsere partij. En dan nog de PvdA erbij. Dat is ook een samenstelling waarvan je niet altijd zou zeggen dat
0: in de rest van Nederland minder voorkomt. Laten we het zo zeggen.
1: Of landelijk, zeg maar. Ja. Maar op gemeentelijke politiek kun je heel ver altijd met elkaar komen. Ja. En we zijn in Steenwijkerland natuurlijk ook gewoon gewend dat het ook een stukje geven en nemen is als je met elkaar wil samenwerken. Maar er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden in samenwerking gewoon mogelijk.
0: Ja, zeker. Dus we wachten het af. Maar de kans dat het doorgaat met de partijen die nu aan het praten zijn met elkaar, die is vrij groot.
1: Ik ga er wel van uit dat ze daar op dit moment goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Welke dingen heb je namens ChristenUnie nog toegevoegd aan de borden en de quotes die daar waren? Dat je zegt van, daar wil ik toch echt als ChristenUnie nog heel graag een schepje bovenop.
1: Ja, ik vind me nu even een repeterende plaat. Omdat ik hem de laatste jaren heel vaak genoemd heb. En ook toen de informateur kwam met zijn voorstel. Maar voor de ChristenUnie is in ieder geval hartstikke belangrijk dat we een goed sociaal beleid hebben. Armoede minima beleid, dat hebben we nu op 130% staan. Dat willen wij echt behouden. Nou, ik heb in de vergadering een paar weken geleden ook al aangegeven dat ik dat in meerdere gespreksverslagen met de informateur ook heb zien terugkomen. Dus ik heb toen al gekscherend gezegd van, volgens mij hebben we die al binnen. Ook even om te prikkelen, zeg maar. Ja. Nou, dat is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Maar blijven investeren. Blijven investeren ook in scholen. De unilocatie vinden we heel belangrijk. Nieuwe woonwijken, maar ook de unilocatie en nieuwe scholen. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster komt een nieuwe basisschool met twee scholen. Ja, dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat je daar goed naar de verkeerssituatie kijkt en dat je echt de fietser of de wandelaar daar echt centraal zet. En als je nieuwe woonwijken maakt, dat je ook echt goed gaat nadenken van hoe kun je nou slim een fietser zo snel mogelijk dan in de binnenstad krijgen. Dat hij niet allerlei omwegen hoeft te doen. Dat je met een auto dan allerlei omwegen moet maken.
0: Ja,
1: prima. Maar dat je voor de fietsen gewoon hele slimme verbindingen maakt. Tussen wijken, tussen kernen. Dat vinden we heel belangrijk. En waar we het ook al over gehad hebben is het museum. De plannen voor het museum en voor de bibliotheek op de markt. Daarvan hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven. Van het is wel een hele kostbare... een kostbaar idee om een groot museum te maken in de spijkervetstallen. En dan een bibliotheek aan de markt. Terwijl wij echt zorgen hebben over, is die dan nog wel bereikbaar voor iedereen? En welke kosten gaan daar dan nog mee gemoeid? Dus eigenlijk hebben we ook al in het verkiezingsprogramma aangegeven van, je zou weer terug moeten naar de tekentafel om te kijken of je naar een ander plan kunt komen. En echt nog wel even kritisch kijken of de bibliotheek daar op een goede plek zit. Ik zou het echt heel mooi vinden. Hè? Je hebt heel veel steden waar de bibliotheek in de binnenstad zit.
0: Ja.
1: Met allerlei koffiehoekjes erbij. Je kunt een vergadering. Hartstikke mooi als dat kan. Maar ik vind ook dat die echt goed bereikbaar moet zijn voor mensen die slechte te been zijn. Voor ouderen. Voor moeders met jonge kinderen. Of vaders. Nou, daar heb ik wel een zorgpunt op. Dus, maar aan de andere kant, we moeten ook iets met die panden aan de markt. Want ja, die zijn natuurlijk wel ontzettend mooi, ontzettend belangrijk. Dus dat we daar iets ook mee moeten doen, dat is ook wel duidelijk. Maar wat ons betreft, weer terug naar de tekentafel en weer een nieuw plan maken.
0: Mm-hmm, ja. Nou, met de CPB en de coalitie wordt er vast naar dat museum nog wel weer opnieuw naar de tekentafel gegaan. Want die zitten daar wat anders in dan de andere partijen.
1: Ja, maar je zag in de verkiezingen al wel ook een beetje dat er al wel wat geschoven op werd. Dus ik ben wel benieuwd hoe met wat voor een uitspraak de coalitie dus komt als het gaat om dat plan.
0: Ja,
1: ja, ja, dat is wel een hele belangrijke.
0: Er is nog geen uitnodiging waarbij het coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Want ik zit echt. Ik dacht van, nou ja, dat is komende week. Maar dat is niet zo, hè?
1: Formeel nog niet. Nee. Nee. Nee,
0: maar
1: nee, we hebben natuurlijk ook wel na de verkiezingen zaten er wat. Hebben we even. Er waren ook gemeenten die hadden al gelijk in de eerste week, twee dagen na de verkiezingen, al een duidingsdebat. Dat lag bij ons al een weekje later. Ze zijn nu met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets daarover gaan
0: horen. Ja, nou vooral, ik zag ook het afscheid van de wethouders.
1: Klopt.
0: Dat ik dacht van, oh, nou, voor die tijd. We gaan toch niet dan in een tussenliggende periode hebben zonder wethouder? Ja, het kan wat niet kan.
1: Ik denk dat heel goed afgestemd wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: En afscheid betekent niet altijd nog formeel de laatste werkdag.
0: Nee, okay.
1: Dus dat is natuurlijk ook... Ja.
0: Nou, want dat is begin juni.
1: De afscheid van de wethouder, dat is volgende week. Nee, komende donderdag.
0: Oh, komende donderdag al. Ja. Ja, daar hebben mensen daar ook even op gewezen. Want het is best. Ja, je moet je wel opgeven.
1: Je
0: maar
1: moet je even aanmelden
0: iedereen,
1: in het gemeentehuis.
0: Iedereen is welkom.
1: Afscheid van Marcel Scheringa, onze wethouder natuurlijk. En Tijn Jongman.
0: Ja, nou mooi. Nou ja, mooi. Ze willen allebei zelf niet meer. Dus wat dat er gaat, mooi.
1: Ja, na 8 jaar is het ook, denk ik, een logische keuze om nu wel andere keuzes te maken.
0: We hebben elkaar al eerder gesproken na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En nou, toen was je met een grote gezelschap. Alle partijen die deel hebben genomen, of een deel daarvan. Al geconstateerd natuurlijk dat jij alleen nu bent.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet heel veel ervaring nu opgedaan. Want zo kort of zo lang is die tijd nou ook weer niet. Maar is het gevoelsmatig te doen? Of zeg je van, ik mis toch echt wel mensen?
1: Nou, gelukkig hebben we een hele mooie groep geformeerd al voor de verkiezingen. En daarom was het ook zo. Vond ik het enorm jammer dat we dus niet met twee zetels door zijn gegaan naar de verkiezingen. Omdat er echt mensen klaar stonden om raadslid te worden en burgerraadslid. Dat is nu nog steeds zo. Twee burgerraadsleden. Dus komende dinsdag is ook de beëdiging, de installatie van heel veel burgerraadsleden. Alle partijen mogen maximaal twee burgerraadsleden laten installeren. En dat doen wij ook. Dus wij hebben twee nieuwe burgerraadsleden die ook nog bereid zijn eventueel in de raad te komen, zeg maar. En dan hebben we daarna ook nog mensen die daar iets in willen betekenen. Dus we hebben heel veel achtervang en we vergaderen dus ook met elkaar. We hebben dus ook echt met z'n allen steunfractievergaderingen. Dus daar zitten we ook echt met een man of acht. Dus alleen sta je er niet voor. En het voordeel vind ik voor mezelf wel. Zelf 9 jaar ervaring als raadslid en daarvoor nog als burgerraadslid. Dan zit je er in je eentje wel anders dan dat
2: je
1: nieuw
2: helemaal
1: start
2: nieuw bent.
1: En dat nog niet hebt meegemaakt. Nee. Dus ik zit daar heel vertrouwd. En wat je ook zegt, van het is kort. We hebben net eigenlijk 1 vergaderronde gehad. Of misschien de tweede net, waar we nu in zitten. Ook het aantal stukken vanuit het college neemt natuurlijk iets af. Bepaalde stukken komen ook niet meer in deze periode. Nee. Dus ook dat is anders. En het is nu nog de overgang van de oude coalitie. En je weet dat de nieuwe partijen in onderhandeling zijn. Ja, daarna gaat hij gewoon los. Dat is... Ja.
0: Welke burgerraadsleden komen erin van de ChristenUnie?
1: Geert en Leonard. Die worden aankomende dinsdag beëdigd. Onze nummer 2 en nummer 3 op de lijst.
0: Ook nog, hebben jullie dan de verdeling qua portefeuille, zeg maar, dat Geert op... weet ik veel, op cultuur. Nee, ik verzin
1: ja, we hebben de beide heren en ik zelf hebben natuurlijk wel wat voorkeuren. Mm-hmm. Maar wij moeten dat nog even officieel maken. En het hangt ook wel een beetje af van welke stukken op de agenda staan. Want je kunt wel zeggen van, ik wil graag portefeuille X, zeg maar. Maar als daar nooit stukken van op de agenda komen... het is ook de bedoeling dat je als burgerraadslid gaat ervaren hoe het is... om in die kring om mee te praten met de besluiten... uitvorming rondom Steenwijkerland. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat we zeggen van nou, dan wisselen we wat portefeuille. Want je wil gewoon ook die ervaring hebben. Ja. Dat je de stukken voorbereidt en dat je in de politieke markt daarover ook je zegje kan doen. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken. Want sommige onderwerpen komen gewoon zo weinig terug. Ja.
0: Nee, dat is. Ja, nou, dat wachten we af. Wij zien ze vanzelf wel een keer voor de microfoon.
1: Ze willen ongetwijfeld hier een keer komen.
0: Ja, hier, maar ook tijdens de vergaderingen natuurlijk.
1: Geert is natuurlijk al een paar keer geweest met de debatten. Dus
0: mooi. We gaan even onderbreken met een stukje muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: praten met Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. We hebben al een aantal zaken besproken, maar we gaan even naar de vergadering van aankomende dinsdag, waar de nieuwe burgerraadsleden worden geïnstalleerd. 2 ook namens de ChristenUnie. Wat op de agenda staat, je haalt het zelf tijdens de break eventjes aan, de ombudsfunctie. En wat houdt die precies in?
1: Ja, wij hebben al jaren geleden een ombudsfunctie ingesteld binnen onze gemeente. Dat was toen een ombudsfunctie sociaal domein. Dat was toen met al die wetswijzigingen en die hele stelselverandering. We zeiden, we vinden het belangrijk dat als inwoners ergens vastlopen in de gemeente op het sociaal domein, dat ze een onafhankelijk iemand kunnen benaderen.
0: Dat is een tijd lang lokaal. Die mevrouw geweest. Ja, ik ben de naam even kwijt.
1: Irma van Beek.
0: Ja, Irma. Ja. Ja.
1: Die heeft dat gedaan. Dus dat, want we vinden het ook heel belangrijk. We hebben het continu ook over vertrouwen in de overheid. En dat je dan als inwoner naar een onafhankelijk iemand kunt gaan om even te kijken, hey, wat is hier nou gebeurd? En klopt het? Of kan iemand mij verder helpen? En het is helemaal niet dat de ombudsfunctie dus juridisch kijkt of het klopt. Hè. Het is geen bezwaar in beroep. Maar wel met je meedenkt. En wat de vorige ombudsvrouw in dit geval ook bereikt heeft, is dat ze heel laagdrempelig ook mocht adviseren in de organisatie, in de gemeentelijke organisatie. Dus als hij wat dingen zag wat toch wel of gek liep, is gelopen in de communicatie, dan wel in processen, of dat het toch wel ingewikkeld was voor sommige inwoners om iets te ontvangen, dan kon zij ook in de organisatie met ambtenaren erover spreken. En ze rapporteerde ook altijd aan de raad wat ze had gedaan.
0: Zij is goed bevallen.
1: En
0: ze
1: beviel goed.
0: Ja.
1: Ja. We zagen wel dat het aantal mensen die dus een beroep op haar deden, dat terugliep. Want zij, en daarmee geeft ook, dat is ook het succes geweest van de functie, zeg maar. Want zij heeft heel veel dingen geadviseerd om te veranderen. En ze gaf ook aan van, je ziet dus dat nu heel goed staat, maar er kwamen steeds meer andere vragen binnen. Dus niet alleen op sociaal domein, maar ook
0: precies
1: over ruimtelijke ordening. Maar ook multi-problematiek, zeg maar. Uh-huh. Dus wat diverse beleidsterreinen raakt, maar ook wat niet alleen de gemeente raakt, maar ook andere overheidsorganisaties. Nou, Irma van Beek is met pensioen gegaan en toen hebben we met elkaar erover gehad van, vinden we het belangrijk dat deze functie blijft? Misschien wel in een andere vorm. Toen heeft de raad uitgesproken, ja, we vinden het belangrijk dat deze functie blijft. Er is nagedacht over hoe dan. Minder uur. En het wordt een bredere sociale ombudsfunctie.
0: Dit klinkt heel raar, hè? Minder uren, maar een bredere sociale functie.
1: Ja, omdat minder uren, omdat gewoon het aantal mensen dat een beroep daarop doet, minder is.
0: Ja, maar als je het qua onderwerpen gaat verbreden,
1: ja,
0: in een ruimtelijke ordening.
1: Ja, maar dat werd al gedaan dus. Dat zat al in de oude, ja, in de oude functie ook.
0: Ja.
1: Dat die werden ook niet afgewezen. Als het een onderwerp was dat niet het sociaal domein raakte, was het niet dat je niet geholpen werd.
0: Niet geholpen werd, nee.
1: Nee, dus, maar goed, we hebben nu wel een wisseling gehad in de raad natuurlijk, met een aantal nieuwe politieke partijen. Het ging nu over de invulling van de functie. Ja, en daarvan hebben nu toch ook een aantal partijen gezegd dat ze er eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou, wij zijn nog steeds voorstander
0: van SEC, de ombudsman, vrouw, of de invulling ervan?
1: Nee, ook het feit dat we een ombudsfunctie in onze gemeente weer krijgen.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft ook mee te maken dat een gemeente ook een contract heeft met een nationale ombudsfunctie.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou kunnen zeggen en redeneren van, ja, dan gaat een inwoner daar toch heen. Ja, nou, daar ben ik dus echt, daar sta ik echt anders in.
0: Het
1: laagdrempelige is weg.
0: Ja.
1: De ingangen in het gemeentehuis is weg. De relatie met de raad om gerapporteerd te worden, dat is ook weg. En om nou naar een nationale ombudsfunctie te gaan voor iets wat heel lokaal speelt. Je moet al dan formeel een klacht hebben ingediend bij de gemeente, dat je bijvoorbeeld onjuist bejegend bent. Dus die klachtafhandeling moet al gedaan zijn voordat je überhaupt een beroep kunt doen op de nationale functie.
0: Nou, dat klinkt,
1: ja, en wij zeggen van, dat klinkt heel hoogdrempelig. Wie gaat dat doen, zeg mm-hmm. maar? En het succes zat hem juist in die laagdrempeligheid. En dat willen wij behouden. Dus wij gaan ook echt voor dit voorstel stemmen.
0: Koppentellend nu?
1: Meerderheid gaat mee.
0: Okay.
1: Ja, aantal koppen weet ik even niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar het zal ongetwijfeld wel doorgaan.
1: Ja, maar we hebben als raad natuurlijk eerder al uitgesproken dat we het wilden.
0: Mm-hmm.

0: maar goed, je ziet met
1: maar
0: een
1: doordat
0: wisseling,
1: je nu andere
0: je hebt
1: mensen
0: twee,
1: zet,
0: drie nieuwe partijen.
1: Ja. Dus okay. Dat aanstaande dinsdagavond dus. Dat zal niet automatisch een hamerstuk worden. Er zullen nog wel wat dingetjes over gezegd worden door deze en gene. Tot slot, Jantina. Deze week kwam in het nieuws dat Stedelijk Land heeft besloten... de gemeente heeft besloten geen extra opvang voor asielzoekers te realiseren. In het verleden was nog een keer sprake van... het zelf uitzoeken van de asielzoekers die hier deze kant op zouden komen... dat je daar nog enig zeggenschap over kwam. Dat is helemaal sowieso van tafel, want we doen het niet. Hoe staat ChristenUnie daarin?
0: Nou, we doen het niet. Dat is
1: nou,
0: ook niet helemaal
1: extra,
0: waar.
1: Geen extra.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, de ChristenUnie is heel duidelijk. Wij vinden, het is in de keten hartstikke misgegaan. Daardoor is het in Ter Apel ontzettend druk en vol. En we hebben daar allemaal, alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid erin om Ter Apel te ontlasten. Wij ook. Dat is het eerste. Wij hebben als gemeente bij het COA aangegeven dat wij hebben het Fletcher Hotel ingebracht als zijn een opvanglocatie. Ja. Daar heeft het COA nog steeds niet op gereageerd. Of in ieder geval niet aangenomen als aanbod. En we hebben natuurlijk ook wat breder in onze gemeente gekeken. Van zijn er ook andere plekken?
1: Op en we hebben het dan over extra plekken, hè? Want er worden al...
0: En noodplekken.
1: Precies.
0: Ja, precies. Ja. Dus wij vinden echt dat we een verantwoordelijkheid hebben als gemeente... om daar onze rol in te pakken. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En je moet ook ruimtes en gebouwen hebben waar dat kan. En wat ons betreft, op het moment dat die mogelijkheid er is... moeten we echt ons steentje bijdragen. Maar dat hebben we ook al gedaan door het aanbod over het Flesje Hotel. Mm-hmm. En die is ook nog niet ingevuld. Dus, en ondertussen moet landelijke politiek moet aan de slag... om het in de keten echt nu voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten en zeggen... dat moet landelijk maar oplossen, want het probleem is er nu. De uitdaging hebben we gewoon in Nederland. En die moeten we ook met elkaar aangaan. Dus we hebben gewoon op verschillende terreinen... en verschillende overheidslagen hebben we gewoon iets te doen daarin.
1: Dus dat Fletcher Hotel, dat staat nog wel steeds.
0: Dat staat nog steeds, dat aanbod. Ja, ja. Ja.
1: Nou, afwachten hoe daar dan mee om wordt gegaan. Want nu landelijk is het een beetje nu... Stadskanaal helpt alleen maar Ter Apel uit de brand. Ja. En voor de rest doet Nederland niets.
0: Ik las vanochtend in de krant dat Amsterdam extra plekken beschikbaar stelde. Ja. Maar,
1: er ging ook een kaartje rond met rood en groen. En dan rode gemeenten die geen extra opvang deden. Daar was het thema klant was rood, hoor.
0: Ja, maar dat is dus niet. We hebben dus al een aanbod gedaan. Ja. En we hebben ook al diverse keren een noodopvang gedaan. Is het voldoende? Kan het meer? Ja, daar moeten we dus met z'n allen over hebben. Dat moet praktisch mogelijk zijn. Maar dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ja, dat zeker. En ook al die andere gemeenten waar het rood is. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in.
1: We wachten het af. We hopen er het beste van. Aanstaande dinsdag dus krijg jij gelegaliseerde hulp.
0: Ja, ja.
1: Die hulp die had je al. Maar dan worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. Dat moet een goed gevoel zijn. En we wachten het coalitieakkoord waarover gesproken wordt. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wie weet komt die van de week. We zien het wel.
0: Ja, nou.
1: Dankjewel. Een fijn zonnig weekend. Geniet ervan.
0: Dankjewel.
1: En volgende week weer aan de slag.
0: Helemaal dankjewel. Goed.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxeweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar... via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxeweg wordt ook nog afgesloten en dat gebeurt op 15 juni tot en met 28 juni. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van de Oldenmarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook en roet. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Op 18 mei is een loods in Callancote op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. De burgemeester heeft dit besloten omdat in februari een drugslab werd gevonden. Een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw gevonden. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietster gewond geraakt tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk Hiddenstraat werd de fietster te laat opgemerkt door een automobilist. Hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Michel bij me aangekomen van deze aan de stoel. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed toeven hier op Takerdien. Dus Heidenheim, Tiedem, gewoon langskomen. Niet te bang wezen. Vaker weer te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want daar ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er de senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van god, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien, ik heb van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd, dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest, maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën, is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie, die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot, dat toch wel weer leuk, wil ik wel een handje in helpen. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de haven daar een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf. Want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen. Dan heb je tijd wel nodig. Want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje. Daar weet je alles van, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. We hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook wat patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Deze voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven.
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensentour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk, hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zitten geen commerciële gedachten achter de avonddagen.
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomt geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, 's avonds live muziek. De bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in in Vallenhoven zelf. Die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus het zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En voor zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven van Loven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
0: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
0: En wat zeg jij als organisator? Wat is de leukste dag om te komen?
1: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
0: Nee, daar hebben we nog niet over gehad. Hè? Dan ook nog een dingetje dan.
1: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour. En we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen festijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we havenspelen. Dan gaat er wat grotere jeugd en de korselwagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
0: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hierzo voor deze geweldige vele informatie?
1: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als de aandacht die je geeft voor de avond daar.

0: gaan naar Willemsoord, naar het dorpspark Willemsoord om specifieker te zijn. En dat doen we samen met Randy Lepen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij een club die zich bezighoudt met duurzaamheid in Willemsoord.
1: Stichting Duurzaam Willemsoord, ja.
0: En er zijn al wat zaken ondernomen.
1: Ja, ja. Nee, we zijn al jaren bezig met diverse zaken, ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is het met het zonnepark?
1: Ja, dat staat er en dat levert voor zover wij weten. Maar eigenlijk hebben we met het park verder geen bemoeienissen meer. Niet anders dan we nog wel contact hebben natuurlijk met de eigenaar of de beheerder, contactpersoon die er loopt. Mm-hmm. Omdat we met het park Willemsoord tegenaan liggen. Maar voor zover wij weten loopt dat en is er nog een vervolgactie met accu's wat ze op willen stellen, dus opslag.
0: Okay.
1: Dus er zijn nog wel ontwikkelingen, maar dat is... Wij zitten niet meer wekelijks aan tafel.
0: Nee, precies. Dat loopt, het staat er en klaar.
1: Ja.
0: Maar daaruit komen gelden die beschikbaar komen voor de bevolking van Willemsoord.
1: Ja.
0: En daar ondernemen jullie
1: actie in
0: en organiseren jullie dingen voor.
1: Ja, een paar projecten hebben we nu. Dat is het eenvoudigste is nog het duurzaamheids, het fonds wat we nu hebben. Samen met Dorpsbelang uiteraard, want het is voor het dorp. Hè? Dus wij zijn een stichting en Dorpsbelang is een vereniging. Dus wat meer vertegenwoordigd door het dorp. We hebben nu een duurzaamheidsfonds. En dat is de komende 15 jaar 15.000 euro per jaar beschikbaar voor duurzame projecten. En dat kan uiteraard ecologie, energie, sociaal zijn. Dus duurzaam is natuurlijk een heel fijn containerbegrip. Dus
0: ja.
1: Daar kan van alles in zitten. Dus daar mogen inwoners van Willemsoord, De Pol en Ronde Bles hebben, dat hoort er natuurlijk bij. Die kunnen daar projecten, ideeën aandragen en dat wordt dan vanuit het fonds betaald.
0: Dat wordt vanuit het fonds betaald, maar beoordeeld door de stichting Duurzaam Willemsoord?
1: Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat er een apart groepje komt wat die subsidies beoordeelt. Omdat we juist als Duurzaam Willemsoord dat niet zelf willen doen.
0: Nee. Omdat jullie de mensen kennen.
1: Maar het moeten wel mensen uit Willemsoord zijn, laat me zeggen. Maar omdat je natuurlijk al als stichting ben je beperkt. En we hebben gezegd, als dat groepje er niet komt, dan kan het altijd door het dorpsbelang samen met Duurzaam Willemsoord beoordeeld worden. Dus uiteindelijk komen we daar wel uit. Maar het is het idee om daar een apart groepje voor te maken die de aanvragen beoordelen. Maar daar hebben we vrijwilligers voor opgeroepen en die zijn er nog niet. Dus dat is...
0: Dus dat is in de maak, zeg maar.
1: Dat loopt, ja.
0: Maar dat betekent dus 15.000 euro per jaar. Dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Voor 10 jaar, zei je?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar zelfs. Poeh. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan kunnen dus initiatieven uit het dorp. Aanspraak maken op die gelden.
1: Ja.
0: Maar dat moet nog gaan lopen.
1: Ja, in principe loopt dat nu. Mensen kunnen met ideeën komen. En dat is in de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Bij de dorpsbelangvergadering, voorjaarsvergadering. Dus dat kan. Dus
0: ja.
1: Dat is dat kon wel meer publiciteit omheen. Want dat moet je toch bekendmaken dat het geld er is. En mensen moeten ideeën krijgen. En er zijn al een paar ideeën. We zijn ook met het multifunctioneel centrum is Willemsoord bezig.
0: Mm-hmm.
1: Om die nog wat verder te verduurzamen. Dat is een van de ideeën die gelanceerd is. Nou, prima, past.
0: Ja, en dat is ook iets waarvan je dan, wat je meteen al bedenkt, hè, in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
0: Maar zoals je zelf al zegt, je kan vele kanten op. En daar komt dan nog wel wat creativiteit bij om te kijken.
1: En dat laten we ook graag over aan de inwoners van Willemsoord, de Pol en Ronde Bles, om met ideeën te komen. En dat is duurzaamheid is heel snel energie, laat maar zeggen. Maar het is uiteraard ook, laat maar zeggen, sociaal kan het ook zijn. Hè, dus als iemand een of andere club, er is een jeugdclub, die zou ook aan kunnen vragen bij wijze van spreken om wat extra middelen om activiteiten te organiseren.
0: Ja, kan alle kanten op gaan. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Dat is een van de dingen. En daarnaast, wat nu het meest in het oog springt, is natuurlijk, we zijn gestart met Park Willemsoord. Vanuit alle overleggen en uit onderhandelingen met Jeroen Deddes, dat is de initiatiefnemer van het zonnepark, hebben we uiteindelijk 3 hectare, eerst anderhalf, hebben we anderhalf bijgekocht, 3 hectare grond. Aan de Koningin Wilhelminalaan. Dat is een historisch kolonieerf. Dus dat was ook echt die locatie. 3 hectare was een kolonieerf. Maar dat
0: is dat punt waar ook de hele tijd overheen gereden werd bij de aanleg van dat zonnepark?
1: Ja, waar die grote parkeerplaats was, laat me zeggen. Die laden en lossen. Dat was aangelegd om te voorkomen dat alles over de Ronde Blessen moest. Klein, smal weggetje.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een aparte ingang. Dat is nu allemaal opgeruimd. En we hebben eigenlijk nu al het grondwerk, laat maar zeggen, de basis ligt nu zo goed als klaar. Volgende week afronden. zodat we volgend jaar kunnen aanplanten.
0: En hoe gaat dat eruit zien, dat park?
1: Het is,
0: het klinkt wel heel chic, weet je niet?
1: Ja, Park Willemsoord. Klinkt, ja. Dit is officieel nog een werknaam, laat maar zeggen. Dus misschien dat er nog een andere naam komt.
0: Ja.
1: Nee, we hebben met een werkgroep, laat maar zeggen. We hebben oproep gedaan voor mensen die mee willen denken over de inrichting. We hebben met een werkgroep, samen met een landschapsontwerper, Helien Tonkens, hebben we een schets gemaakt. Er is een enquête gehouden in het dorp. Van nee, wat zouden jullie in het park willen? En het thema, dat is eigenlijk, voor mij was dat al het eerste overleg wat we hadden met de werkgroep. Het thema is ontmoeten van het park. Dus er moeten allerlei functies in zitten. En het is vanuit, laten we zeggen, de verkrijging wat we vanuit het zonnepark hebben, moet het een groen park zijn. Dus het is een park, laten we zeggen, in de zin van ecologische groen. En het moet ontmoeten zijn. Dus er zit een pool in met picknickplekken. Het is het idee om straks volleybalveldje, tafeltennistafel, sjeurdeboelbaan, crossbaantje voor de jeugd. Zit allemaal, hangt allemaal in elkaar in dat ontwerp.
0: Ja, want 3 hectare is best groot.
1: Ja, dat is serieus. En het is eigenlijk 1,5 hectare park, maar het mixt wat, laat me zeggen. En er zit een tuinderij, is nog de bedoeling. Met eventueel in de toekomst de schooltuin, die nu nog op een andere plek is. Dat zou daar kunnen. En daarvoor zijn we nog op zoek naar een tuinder die dat wil exporteren. Dus eigenlijk gewoon groente verbouwen voor lokaal, regionaal afzet.
0: Ja, geen volkstuinen.
1: Nee, zou ook nog een optie zijn om een deel van die volkstuin. Maar we willen eerst reserveren voor een tuinder. En dat zou best een deel van de 1,5 hectare tuinderij is ook heel groot, laat me zeggen.
0: Ja.
1: Een deel volkstuin. Alleen natuurlijk, Willemsoord is toch heel veel buitengebied. En heel veel mensen
0: hebben zelf
1: een tuintje. En groentetuin is, het is even voor mij in corona weer wat populairder geworden. Maar ik weet niet of het nog steeds. Dus dat zou kunnen dat een klein deel daar nog voor bestemd zou worden. Maar dat is natuurlijk ook ontmoeten. Juist op een tuin ontmoet je en heb je andere activiteiten. Dus dat is eigenlijk het ontmoeten thema van het park. En met alle ideeën en functies die daar omheen hangen.
0: Ja, nou, het klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Is het dorp er ook blij mee?
1: Ja, het is natuurlijk, het ligt net buiten het dorp. Hè. Het is voorbij het spoor, laat maar zeggen. Onder de snelweg door. En tot nu toe is er altijd enthousiast gereageerd voor de reacties die we hebben gekregen. En ik moet straks blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt, laat maar zeggen. Maar dat is natuurlijk het volgende. Als het er ligt, dan kun je zien hoeveel er gebruik van gemaakt wordt. En uiteindelijk is dat ontmoeten, dat zal vast gebeuren met activiteiten. En er komt ook gewoon een barbecueplek en zo. Dus je kunt er heerlijk gewoon in de natuur zitten en genieten. En uiteindelijk is die ecologische functie, die heeft hij altijd wel. Dus dat blijft wel, laat maar zeggen. Dus dat is.
0: Wat is de planning?
1: We hadden heel mooi een soort. Het duurde allemaal heel lang, laat maar zeggen. Natuurlijk alle onderhandelingen met het zonnepark. Maar er zat nu een soort versneller op, omdat we een subsidie hebben gekregen van de gemeente Steenwijkerland. Ik vergeet altijd hoe het heet. Dat is initiatieven die goud waard zijn, zoiets.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd de oude matrix gelden, dat weet ik dan nog. Maar vanuit mijn dorpsbelangenperiode. En daarmee hebben we eigenlijk nu de basis aan kunnen leggen. En we zijn nu nog bezig met ook subsidies voor bossen leggen en allerlei andere fondsen. De VSB en de Rabobank en dat soort partijen aan het aanschrijven. Om te kijken of we daar nog geld uit kunnen krijgen. En we hebben nog, en dat is de backup. In duurzaam zit nog naast dat duurzaamheidsfonds zit nog wat geld. Zodat als de subsidies niet lukken, we altijd een backup hebben voor aanleg en beheer.
0: Ja, want daar wilde ik ook nog even naartoe. Hè? Over een x-periode is het dan allemaal af.
1: Ja.
0: Ja, dan moet het ook onderhouden worden.
1: Ja, en daar hebben we dan eigenlijk geld voor gereserveerd. Dat in ieder geval dat beheer ook gegarandeerd is voor in ieder geval 15 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus los van dat duurzaamheidsfonds. Maar dat we in ieder geval.
0: Want daar gaan zaken nog wel eens op mis in de verschillende gemeenschappen.
1: Heel vaak.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nee, dat is eigenlijk is het ook. Maar wat we net over hadden, dat duurzaamheidsfonds hebben ook gezegd. Je kunt met ideeën komen voor, maakt niet uit, duurzame initiatieven. Maar het beheer moet ook geregeld zijn.
0: Ja.
1: Dus, om te voorkomen dat je iets heel moois maakt en vervolgens 5 jaar later is het weer weg. Laat maar zeggen. Dus dat is niet duurzaam.
0: Nee, dat is zeker niet duurzaam. Dus wat dat er gaat, sturen jullie erop dat het sowieso 15 jaar.
1: Daar is geld voor gereserveerd.
0: Ja.
1: Dus dat is, en dan is het 5 jaar is een heel eind, laat maar zeggen. En dan is het kijken wat dan zullen wij van Duurzaam Willemsoord ook niet meer de beheerder zijn, waarschijnlijk. Tenminste. Als het een beetje mee zit wel, maar dat weet je niet. Dat is.
0: Nee, nou ja, dat is afwachten. De plannen zijn prachtig in ieder geval. De planning, vroeg nog even naar, wanneer moet het er zijn?
1: Nou ja, we hebben nu al dat grondwerk gedaan. Mm-hmm. Dus de poel is gegraven, de afwatering, het grond is verwerkt. Die grote parkeerplaats is er eindelijk uit, laat maar zeggen, dus die is weg. Het wordt nu gewoon groen. Er staat weer, voor een deel staat de boekweit in. En van het najaar gaan we aanplanten. En dan is het ook de bedoeling om de andere voorzieningen aan te leggen.
0: Aan te leggen, ja.
1: Dus en of er dan najaar wordt, of weer het volgend voorjaar, maar in ieder geval van het najaar planten.
0: Ja, okay. Ja.
1: En dan kan alles groen worden en daarna is het...
0: Volgend zomer is het park er wel.
1: Kan er, en dan, de barbecue aan.
0: Ja. En dan heeft het een andere naam gekregen. Daar horen we vast nog wel eens wat over.
1: Ja.
0: Omdat mensen namen kunnen aanleveren. Maar vooralsnog is het nu Park Willemsoort.
1: Park
0: klinkt
1: Willemsoort.
0: Allemaal goed. Succes met de werkzaamheden en bedankt voor de toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij gaan even afscheid nemen, want wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de actie voor de glijbaan voor het zwembad Tolhekken. Sport en spel voor hoogbegaafde kinderen. 80 jaar Steenwijker Boys. De huntenkunst en het draaiboek van het Centraal Lokaal van het programma van morgen. Tussendoor het lokale nieuws. Graag tot na 11 uur.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

dat was een schande, riep hij vaak op een luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als promotor.

dat u de grappen van mij.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV.